ik 18 jaar oud ben. Dan moet ik hen te militair. Voor Stramston en moet rom. En zijn strumpen stoppen. De spies meen ik moet leren. Dat leven in de kazern. Hij zegt mij dat nu jedes Mal. Du bringst dat nog zum General. Hij zegt, du schaust dat beteres Mal wahr. Ik denk mij nee en nee. Und sech dem bloß du em, ach, klein mi an der Föhn.